0: Dit vermoed dat we reden van wat God de tiengebouwde jeven deed. Kost u die nog denken van wat ik vertalen deed van God zijn volk, de Israëlieten? Daan, wat kost u die daarvan bezennen?
1: Ik weet God dat de Israëlieten, die nu komen van Abraham, raren uit de sklaverij in Egypte. En dan deed u ons vertalen wat Mozes, eren leider, de tiengebouwde gaf. Dort werden ze ons herhalen wat de mensen helpen wird in zekerheid en goede leven te hebben.
0: Weetst du noch, dat het volk versprook de reële unbedingt te houden? Mozes ging terug op den Boschnap en hij blijft door een lange stout, 40 jaar. En dat volk luurde on je. Zij zullen je gewoon niet den Bosch ontscheren. Zo, nu wil ik die wieder de geschicht verlezen. In 2 Mose, kapitel 32. Als dat volk zegt dat Mozes lang op den Bosch blijft, chimen zij nu Aaron en verlangde van hem. Melk ons toch een afgat, die ons verabgone wordt. Wie weet er gewoon niet meer, wat met ons Mozes, die ons uit Egypten bracht, geworden is. Dan ziet Aaron, neemt de goldene uring van june vrielied en zeens en daasta en brengt die her.
1: Wo kunnen die dat zeggen? Die wisten je dat wie niet Mozes over God, die aan had uit dat land geviert. Die moesten dat toch gewist hebben, dat God die einstja ware God weer. Wo kunnen zij zich een anderen God maken in zijn stead?
0: Zij werden dort gewand, dat de mensen in Egypten een deel jette hadden. Zij werden niet reid, voor den truen God te wachten, die aan den rechten was, wie ze wil. Dat is niet te geloven dat Aaron aan zich uitbeter deed. Hij stemt met aan met, en dit is wat we wieder lezen. Alle man nam zijn goldene uring af en bracht hem die. Aaron nam die en schmeed een kalf van dort met zijn gereedschaft. En dan zeide die, dit Israël is dien God, die junt uit Egypten gebracht haft. Als Aaron dort zag, moet hij een altaar, ver dat kalf en zeed, morgen waar wie een vast van de Herrn hebben. De nächsten Tag chimen zij tijdig in Mürke en Brandopfer en brachte Dankopfer, dat alle eten en drinken kunnen, en dan stunden zij op en danste en zongen.
1: Dort hielt zich zoals van de voet opsteed veel van de gebouwde breedje deden in een dag. Zij hadden andere jetten. Zij brachten schand op God zijn nomen en deden hoerarie drieven.
0: Zeker, God ziet het. Hij ziet je alles. Hij ziet Mozes wat er passeren deed. Dat lezen we in 2 Mose 32 en ik vang met den 7e vers aan. En dan zei de Heer te Mozes, Go, moer, schwind drauf. Dien volk, wat du van Egypten gebracht hast, heeft zich vergoen. Ze hebben zich nu al weich gedreid van dem weich, den ik aan je boden had. Ze hebben zich een kalf gevormd en schneiden zich ver dort en merken afwa van dort. Nu zeiden zij, Israël, dit is de God, die junt uit Egypten gebracht haft. En de Heer zei te Mozes, ik kon zijn dat dit volk en stief genek dit volk is. Go en laat mij alleen, dat ik mijn oeien geen aan uiteiver kon en aan verdorven kon, en dat ik dan doch van die kon een grootet volk merken. En dan verlangde Mozes dat hij durf voor de Heeren zijn God komen en hij zei, Waarom, woest je laten dien oeien over dien volk komen? Du hast groot diene macht en diene grote kracht bewezen en dem dat du aan uit Egypten brachst. Laat doch nu met diene grote oeien en bied die, dat u dien volk niet schade aandeest. Denk aan Abraham, Isaac en Israël, dat die trouw waren, en dat du met een eed op die zelfs versproken hast, dat du aan vermeren wirst. Du versprookst aan dat ere nog komen, zou worden zennen als de stierens im Himmel, en dat ze op eeuwig dat land over worden, dat du versproken hast, aan te geven. En de Heer geeft nu met dat wat hij je dreift had, op dat volk te brengen. Is dat niet om staunen van Moses voor het falsche aanstoende deed? God had gezegd, hij wil leven van Moses en groot het falsch maken. Ober Moses wil leven die ere straf op zich nemen. En zo lijkt God zich bereden en deed aan niet gans vernichten. Ober 23.000 moest sterven. Dort weer dan de nulvolg van de zind. Dort falsch had nog zeer veel te leren. Op een hoorden was, eer zij woorden kennen dat land ernemen.
1: Dat is toch een truere geschicht, die arme mensen. Die werden korts vrije geworden en hier hadden zij zo bald van God vergeten en wat hij voor aan je doen had en die de andere jette aanbeden. Zij werden niets anders als de mensen door in Egypte gewast werden. Wat God en zijn heiligheid van ons verlangen deed is, tja wie onmeilig met onze ene kracht erreken. Wie kunnen niet mal dort nu komen, wat wie van ons zelfs verlangen. Door wein is dort neidig, dat wie ons vertrouwen leien en wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dan kan Jezus ons hart reinwaschen. Hij wil niet hebben, dat door wat tussen ons en arm is. En wat van door wat is? Laat mij in 1. Johannes 1 vers 9 lezen. Wanneer wij onze zonde bekennen, dan is hij trouw en gerecht en vergeeft ons de zonden en reinigt ons van alle ongerechtigheid.
0: Zo is dat de Heer, niet bloos dort, maar hij helpt ons jeder dag dort te doen wat aan je valt. Op zijn wijze zie ik ohne Fehler. Aber er kann ein Wort, dort hei mi verändert det, en dort jef mi Hoffnung.
1: Wat würd wi daune, wann wi keine Hoffnung hade? Gott jef nicht ab an uns. Ich seh froh, dat wi habe könnt rede über Gott seine Vergebung, wann wi seine Gesetze brechen.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Und das Ferienprogramm sagt, wie wichtig das ist, dass wir Gottes Wort lesen, in das Leben und auch anwenden in uns Leben, um sich recht zu leben und uns christliches Leben. Von der, wo wir weiter seinen, was die Bibel uns lehrt von, wer Jesus ist und was er für uns getan hat am Kreuz. Und wir wollen wieder seinen, was Jesus von der Tag tat für uns, die wir Jesus haben angenommen. Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, dann wirst du auch seinen, wo auch du kannst, loskommen von deiner Sündenschuld und wirklich weitergeboren worden. Mein Freund, ich lade dich weiter an, eingeschaltet zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der weiter zu lehren hat. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort weiter machst, rechtlich sein zu jeder Person, die du eingeschaltet hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Und an die Unterrichtung von da, wo wir weiter noch Hebräer, das vierte Kapitel kommen, da werden wir die 14. durch die 16. Farge studieren. Hier wird uns mehr von Christus als ans hohe Priester vergestellt worden. Wir haben all von dort gelesen in das Brief in die 2. und 3. Kapitels und wir wollen noch mehr davon Luther in das Brief lehren. Wir wollen sehen, dass Jesus viel gerater ist als die Priester, die dann noch kommen von Ort wären. Das ist sehr wichtig, weil die Israeliten wären gewarnt, durch ihre Priester nur Gott zu kommen. Und das Zelt in der Wildnis und in den Tempel in Jerusalem nehmen die Priester Tag für Tag die Abfisch, die die Israeliten brachten. Das wäre ein Beweis, dass sie sich zu Gott hingeben würden. Hier in diesem Brief wird dort zu uns klar gemacht, dass Jesus Christus ans hohe Priester ist. In der 3. Kapitel sieht die Schreiber, dass seine Leser sollen dem Herr Jesus aus den Apostel und hohe Priester in Betracht nehmen. Die Hebräerbriefleser in Jandach sollen ihre Augen auf dem Herr Jesus sagen, weil Gott hat ihm aus den Apostel, dem Heiland und hohe Priester nur angeschickt. Menschen in dieser Zeit müssen auch an dem Herr Jesus leben, wann sie für ihre Seele Ruhe fingen wollen. Nun der 14. Farge. Willst, wie nun ein großer hohe Priester ha, der durch die Himmels gegangen ist, Jesus Gott sein sehen, will wir dann ans Bekenntnis festhalten. Wie müssen verstehen, was ein Priester deed? Ein Priester in einer heide Religion wird die Menschen endlich von Gott weichholen. Der Herr Jesus hat alles getan, was Gott von ihm verlangt. Also brücken wir von dort nicht ein Priester von manchen Menschen her, der für uns für Gott kämpft. Dort wir aber, was die Priester in Israel deed. Die Menschen brachten ihre Opfer nur das Zelt oder den Tempel, und dann wurde sie ihre Hänge auf das Tier leihen und ihre Sünde bekennen. Dann wurde das Tier geschlacht worden, und das Blut ward in der Reichte steht utgegoten, bitte dort, was die Priester nehmen soll, und damit im Zelt oder Tempel in Angone und gewisse Dinge, damit bespritzen. Dadurch wird Gott die Menschen ihre Sünde bedecken. Dort nächste Mal, wenn sie Sünde deden, dann mussten sie dort selber weiter tun. Dadurch deden sie an die Zukunft kicken, wann Gott die Sünde schließlich ganz wegnehmen wird. Das passiert, als Jesus Christus nur diese Erde käme. Er wird für alle Sünde betonen und wird für alle Sünde sterben, und dort hat er auch getan. Dort Blut von Tieren kann niemals die Sünde wegnehmen. Dort wird bloß ein Beweis, dass die Menschen Gott lebte, dass er in seiner Zeit die Sünde wegnehmen wird. So ein Rader ist der Herr Jesus. Er hat sein eigenes Blut ausgegossen und hat dort in den Himmel genommen aus dem Tierchen, dass die Sünde alle betont ist. Dort wird er bloß einmal donen. Und nicht so, als die Priester dort Tag für Tag Jahre ohne Eng donen musste. Der 14. Vers sagt, dass Jesus ans hohe Priester ist und ist durch die Himmel gegangen. Dort redt von der Wirklichkeit, dass Jesus abgestohlen ist und es war träg nur dem Vater gegangen. Gott ist ganz zufrieden mit der Arbeit, die Jesus gedonen hat. Und daran liegt unsere Hoffnung, wann wir ihn aus Heiland angenommen haben. Als de Heer Jezus op deze eerd weer hij niet een priester, ook niet een hoge priester. Dat kan hij niet zijn, wil hij niet van Levi zijn stam weer. Bloos zonen die van Levi zijn stam weer, kunnen priester zijn. Jezus weer van dat Judastam, nog dat vlees nog. Als Jezus op deze eerd weer hij een profeet, God zijn diener. Hij starf als ons rader, en als hij terug naar hem vader ging, neemt hij zijn hoge priesterarbeid op. Dat is waar hij nu voor ons beter deed. Daar wordt een tijd komen, wanneer hij als de König terugkomen wordt naar deze eerd. Hij is de profeet, de rader, de hoge priester en de König. De priester stond tussen de mensen en God, en dat is wat Christus voor ons nu deed. Ons vult alle help, en de Heer Jezus kan ons zo'n help geven. Hij starf voor ons, zodat hij ons leven geven kan, en hij leeft nu in hemel, zodat we eeuwig om leven blijven kennen. In Johannes 14, 19, zegt Jezus te zijn jinger, nog een kleine tijd, en dan wordt de welt mij niet meer zijn. Ober je zijn naar mij, en wils ik leef, word je ook leven. De Heer Jezus stond van dood op en leeft eeuwiglich. En daarwein waar we ook eeuwig leven. In Rijmer 5, de 10e vers, staat het geschreven, wanneer we dich zien dood, met God verzend werden als we nog vriend werden, hoeveel meer nu dat we verzend zijn, waar we geraad worden, dich zien leven. Dit is een grote troost voor ons. Dich Christus zien dood zijn we geraad geworden. Wie ha, dat eeuwig leven wils wie aan hem geleefd ha. Wils hij immer om leven blijft, waar wie ook durch zijn leven en de eeuwigheid geraad worden. Wie ha dat eeuwig leven nu, en dat wat zo op immer blijven, wils de Heer Jezus leeft eeuwiglich. En des Hebreeën brief, Esther en Fars, en dat zevende kapitel dat hier ook bepost, de 25e Fars, daarom kan hij den ganzend gerade, die derich arm naar God komen, zijn mal hij een eeuwigheid leeft, van aan te beden. Dit is Jezus, God zijn zin, die voor ons beden deed. Hij is voor ons gestorven, en durch den geloven zijn we geraad geworden. Wils hij een eeuwigheid leeft, kennen zonen die arm aangenomen ha, ook eeuwiglich met arm leven. O mijn vriend, is hij dien heiland? Dat laatste poort van de 14e vers en dat vierde kapitel in Hebreeën zegt, wel we dan ons bekentnis vasthouden. Dit zegt niet dat we onze redding zullen vasthouden. We zullen ons bekentnis vasthouden. Hier redt de schrijver niet van onze redding door den geloven, maar van ons zeugnis, ons bekentnis hier op eerd. Dit heeft met ons leven te doen, hoe we voor de Heer Jezus leven. We moeten daaraan vasthouden dat ons leven voor Christus talen wordt. Dat meint dat we niet zo leven worden als we willen, maar zo als God dat gefällt. Hij starf, zodat we kunnen geraad worden. Hij leeft eeuwiglich, zodat hij ons en de raden houden kan. Hij bidt voor ons, zodat we voor ons zeggen kennen en heilig leven kennen. We kennen in onszelf niet zo leven als we zullen. We kennen in onszelf niet dat christelijke leven voor zich brengen. In Galater 2, de 20e vers, staat het geschreven, ik zie met Christus gekruisigd. Nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zien zijn, die mij geleefd heeft en heeft zichzelf voor mij aangegeven. We leven dan als Christen, niet door onze kracht en wijsheid, maar in geloven en de Heer Jezus. Wanneer u een Christ bent, dan wil de Heer Jezus en die en derg die leven. Hij wil zichzelf derg ons uittrekken, maar wie moet hem de vrijheid door te geven. Nu de 15e vers. Dan we hebben niet een hoge priester, die niet medelijden kan met onze zwakheden, zentemal hij in allem kracht zo is verzacht worden, als wie zijn, maar ohne zind. De hoge priester, die maakt mensen deend, moest voor zichzelf ook een zind opverbrengen. Hij had medelijd met die mensen, wils hij had ook gezindigd. Des vers vertelt ons, dat Jezus als ons hoge priester ook met ons met lied haft. Hoe kan dat zijn, wanneer hij niemals gezindigd haft? Ik geloof hij kan dat beter weten als wie kennen. Desvaar zegt dat Jezus wordt krijgt zo verzacht als wie zijn. En dan lezen we dit in Johannes 14, 29, 31. En ik heb je tot nu gezegd, eer dat passiert, dat je leven worden, wanneer dat passiert. Ik wou niet meer veel met je reden, dan de welt haar schaamt en haft nust aan mij. Ober dat de welt weten mocht dat ik den vader leef heb, en zoals mijn vader mij bevolen haft, zo doe ik. Stoot op, wel wie wieder gaan. Wanneer we dit toebrengen met wat we aan Matthäus, Marcus en Lucas van Jezus in de verzekering en de wildnis van de dievel lezen, dan zullen we zien hoe Jezus hun ervoren deed, dat we ervoren. Wanneer we een verzekering aan komen, dan is er een grote druk op ons gelegd. Daar is ergens, wils we een zinde natuur hebben, een grote mogelijkheid dat we aangeven worden tot de verzekering. Dat is bij ons een zwakheid. Ik wil een bijspel geven dat hoffentlich helpen wordt dit te verstaan. Wanneer we een chasse hebben en ook een steenen wand hebben, en ik met mijn voet de bed slonen word, wat wordt de uitval zijn? De steenen wand wordt mijn voet waarder stonen, maar dat chasse wordt niet. We zijn zoals dat chasse. We hebben in onze natuur een neiging in te geven. Dat is waarom we niet weten kunnen hoe slecht en groot de verzekering werkelijk is. Ober de Heer weet hoe groot de verzekering is, wils hij weet hoe dat hij leiden kan. Hij is zo als de stenen wand. Wanneer ik mijn voet tegen de stenen wand slonen word, word ik een gebroken hand hebben, en de stenen wand wordt mij uitlachen. De verzekering wordt aan Jezus Christus gebroken, en daarwege zullen we derg aan den gewenst hebben. De Heer Jezus kon zien hoeveel schade de zind en de welt je donen had en hoeveel schade dat een mens aanreden kon. Hij kon de grote gewicht van de zind zien dat wij niet zien kunnen, of de weten kennen. Hij neemt dat alles op zichzelf, hij veelde de gewicht op zijn hart, hij weer de heilige God en woont als een mens op deze aarde. Hij had niemals ergens wat aanrecht gedonen, had niemals een aanreine gedanke gehoord, doch wordt de wicht van alle mensen er zinde, jo de ganse welt er, op hem gelegd. Hij weer niet schuldig voor ene zin, doch neem hij de schuld van de welt op zichzelf, en sterf voor de schuld, zodat hij dat alles betalen kan. Hij brukt niet dol van de wicht van de zin, hij droeg dat den ganse weg naar dat Kruis. Dat weer het diene zinde, en dat weer een mine zinde, die hij noem Kruis drogen deed. En weet u waarom hij dat deed? Nou, hij had die in mijn lijf. Hast u hem waarvoor je dankt? Hast u hem als den heiland aangenomen? De Heer Jezus is kruis verzacht worden als wie zijn. Daar is niets in ons leven dat ons plocht, dat hij niet kent. Wanneer we durch die verzekering gaan, dan weet hij hoe ons dat jeet, hij versteht dat. Wanneer we hard geworden, dan wordt hij ons rood geven, zodat we van hem help kriegen kennen. Door we geen zind in hem, Herr Jezus, werkelijk, hij kan niet zindigen. In Johannes 8, 45, met 47 staat dit geschreven. Ober wils ik de waarheid red, leef je mij niet. Wer van jullie kan mij een zin verschmieten? En wanneer ik de waarheid red, waarom leef je mij niet? Wer van God is, hört ook God zijn woord. Maar daarom hör je mij niet, wils je niet van God zijn. Hij had geen zin, doch versteht hij ganz hoe ons dat jeet, dan hij is verzacht worden in alle dingen waar ons verzacht wordt. Dit wordt ons in 1 Korinther 10, 13 klaar gemaakt. Daar is nog geen verzekering eveneens gekomen, buiten zond wat allemaal met bekend is. Maar God is true, en wordt niet toelaten dat je zullen aan je raderen verzacht worden als je verdragen kennen, en wordt met de verzekering een weg maken, zodat je door ruit worden komen kennen, zodat je dat verdragen kennen. O, mijn vriend, dat is een grote troost. Dat is niet een zin, wanneer ons verzacht wordt. Aber dort erst sind, wann wir uns zu der Versicherung hangeben. Wann die Versicherung kommt, dann macht wir uns zu Gott hangeben, so dass er uns den Weg wiesen kann, wo wir davon rückkommen können.

Hebreë 4 tot 16de vers. Daarom wel wie dan en falle vertroe, noem je nood er stil komen, dat wie erbarmen tree tjene en je nood vingen, tot die tijd wan ons dat veelt. Wan wie dem Herr Jezus als heiland aangenomen ha, dan ha wie bij dem Herr een ingang. Wie tjene nou am komen, ohne angst, dat ons wordt uitgesloten worden. Wie ha en falle vertroe, no am te komen. Wie ha en falle vertroe in dem Herr, wils hij de waarheid is, hij haft ons leef, hij haft zijn leven voor ons op een kruis hand gegeeft. Hij stond van den dood op, en ging terug naar zijn vader in hemel. Dat is waar hij nu is, en hij deed door voor ons beden. We lezen hier dat we in je noden stil ha. Dit is waar de Herr is, waar God is. Dit is een troon waar je nood regeert. Hier kan we dem Herr eerend woord en alles vertalen en veranleien. Hij wordt ons niemals weichsteten. Wat is je nood? Je nood is God zien je volle, die hij ons gegeeft heeft, zond wat we niet verdiend ha. Wann we naar dem Herr zien je nood stil komen, dan wordt hij ons zijn erbarmung wiezen. En wat is erbarmung? God zijn erbarmung meint dat hij zond trek je hole haft van ons dat we werkelijk verdiend ha. We ha alle gezindigd, ze goa no dem dat we zijn zelig geworden. Dat loon van de zind is de dood. Ober, wann we dem Herr Jezus aangenomen ha, dan ha we ingang to God zijn genodestoel. Wils we in Christus sind, haft hij de stroof van de zind, dat is de dood, van ons teruggeholen. En er steht dat wie den dood trieën, haft hij ons dat eeuwig leven gegeeft. Verzonen die dem Herr Jezus afgezegd ha, is des genodestoel een rechterstoel geworden. Wie ha alle gezindigd, oba derg Jezus Christus, haft God ons zijn genood en erbarmen gewezen. In 1 Johannes 1, 10, derg de tweede kapitel, de tweede vers, ving wie dit geschreven. Wann wie zeien dat wie nicht gezindigd hebben, mag wie amtum leegnen en zijn woord is nicht in ons. Mijn kleine tjinge, ik schreef je deze dingen, zodat je nicht zijn je zele. Ober, wann wer zindigt, dan heb je een afkoot met hem voder, Jezus Christus de gerechte. En hij zelfs is de, derg dem onze zinde verzeind zijn. Ober nicht bloos onze zinde, ober de ganze welt ere. Ons veelt alle, dag voor dag, God zijn genood en erbarmen. Wils de Herr Jezus ons hoge priester is, zonen die aan Jezus Christus zijn, zijn we ook priester. Dit meent dat we brukken niet tegen andere mens konen, wanneer we naar dem Herr Jezus zijn troon komen willen. We kunnen zelfs nu aankomen en onze zaken veranleien. In Hebreeën, dat zevende kapitel, redt de schrijver van een priestertum dat niet van dem leven zijn stam weer. De leven stam weer, waar de priester in Israël ere volmacht schrijven deden. Door weer een nieuwe stam in Abraham zijn tijd, de Melchizedek heet. Hebreeën 7, 20-24 zegt, en daarna, als hij niet ohne een schwur priester wordt, dan aan een hand worden jane priester gemaakt ohne een schwur, aber aan de andere hand deze, dergen schwur van dem, die toe aan zegt, de Herr heeft geschworen, en wordt zijn zin niet andere, du bist in eeuwigheid een priester. Bij zoveel meer is Jezus een zekerheid van een betere bond. En ook aan ene hand willen door veel de priester worden, wil ze kunnen niet voor hem doorbij blijven, wil ze sterven. Maar aan de andere hand, wil hij hem blijft, heeft hij een priesterambt dat niet endert. Dit is wat de schrijver in dat zevende kapitel zegt. En dat redt van ons heiland, de Herr Jezus Christus. Dat is waarom wij en vol het vertrouwen naar zijn genodestoel komen kunnen. Hij heeft een priesterambt dat niet andere wordt. Wils wie met Christus verbonden zijn, zijn we ook priester gemaakt. Dit is wat ons in 1 Petrus 2, 4e en 5e vers en dan de 9e en 10e vers vergesteld wordt. Komt dan nou aan den levende steen,
die van mensen versmeten wordt, aber die van God erwählt wordt en zeer veel weet is, je ook, zoals levende steine, worden abgebouwd tot een geestelijk huis en een heilig priestertum, dat je geestelijke opfer brengen die God aangeneem zijn door Jezus Christus. En dan de 9e en 10e vers, aber je zijn een uiterwählde geslacht, een koninklijk priestertum, een heilige nation, God zijn uiterwählde volk, dat je zullen dem zijn eer bekend maken, die junt haft van de diestenis geraad, en haft junt aan dat wunderschöne licht en aangebracht. To ene tijd wie je nicht mal een volk, aber nu zijn je God zijn volk. Je had het kene genood, aber nu ha je genood je terege. Dit is alles mogelijk, wils de Heer aan zijn genood een erbarme gegeeft haft. Wanneer ons meer genood een erbarme veelt, dan heb je zelfs nog zijn genood stil komen en zoveel nemen als ons mocht velen. En we kennen dat ohne angst doen, of de vechten dat hij ons wegschikken wordt. Mijn vriend, wanneer du dit geheerd hast en niet in gemeenschap met God best, en du niet weetst of du bekeerd best, dan hark nog wat ik die nu zeggen wil. We zijn alle en een zin geboren en ha tegen God en mensen gezindigd. Dat loon van die zin is de dood. Dat meent dat du gestorven wordt, niet bloos scherpelijk, aber ook geestelijk, eeuwig. Wanneer du in de eeuwigheid kommst, ohne Christus, als din heiland, dan wordt du van God en den hemel op eenmaal uitgesloten zijn. En vriend, dat meent de haal. Aber God heeft die leef gehad. Hij heeft zijn zin, dem Herr Jezus naar deze eerd als een mens geschikt. Toen God zijn erreichte tijd, wordt hij voor die en voor mij getriezigd. Hij neemt die zinde en mijn zinde en de zinde van de ganze wereld op zichzelf. Hij wordt schuldig gemaakt en aan zijn stede voor die zinde. Hij starf voor die. Daarbij heeft hij voor alle zin, zogar dienen, vallens betoeld. Hij kreeg den gewenst over de zin, den dood, de duivel en de haal, als hij van den dood opstond. Nu zegt hij dat du kunst van die zinde loskomen, wanneer je leven was dat hij dat voor die je dan haft. Dan kunst du dat eeuwig leven hebben, door den geloven. Was je dat vandaag doen? Hark nu wat je hoon, en zijn evangelium zegt, 1. Kapitel, de 12e en 13e vers, over al die die aan aannemen, je hij dat recht God zijn kinderen te heten, die niet van bloot, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, over van God je boeren zijn. Wanneer u dat deest, dan wordt de Heer deest zijn heilige geest en dien leven en inkomen. O mocht de Heer je alle rijkelijk zegenen.

0: Es ist 8 Uhr.
1: Ud ishti kan ik tien zeven wil het zacht. Ober ek leef dat nicht wat ze mij zeden, bat ek dat zelfs te zijn in tirich. En ek mat zijn, mij wie nicht emul de half gezacht. Du bist nog wijzer en leefst nog groß uit je, als mij gezacht wordt. In onze welt wordt veel van Jezus gered. Er zijn die hem loven en zeggen dat hij de heiland is. Zij zeggen dat zij derch arm de vergevenis van ihre zinden hebben en dat eeuwige leven hebben. Ze zeggen weder dat zijn je nood aan alle dag begeleiden deed en dat hij aan derch al ihre schwore en gefährliche omstanden leiden en drehen deed. De Heilige Geest leidt aan derch alles wat ze im leven bejenen. Dat schien ze kennen hem niet nu geloven en prijzen. Zij zingen en zeggen dat de Heer zijn genoeg dichter beschreven heeft en niet beter zennen kan. Dan zijn er ook andere. Zij zeggen al dat je reed van Jezus bloos een aanbeeldnis is en zo leven bloos je lek genaamd worden. Zij zeggen dat zijn aschelde en eenveldje mensen die aan Jezus leven. Ze zijn China de irgendwer is, wordt zo'n geloven. Nog andere zijn, ze wouden niet zo wit gaan als zijn dat zo'n mensen heichler zijn, maar dat ze dat verschuld aan zijn dat mensen zich dat zo druk met ihre religion merken en schien ze aan zes nus denken. Ze zijn ze hebben verhoopt geen schein gaan im leven. Hoe ween is dat, dat mensen zo'n verschiedene gedanken even aan zijn haren en zijn nulvalje hebben? Van woe nemen zonen die jen den haren reden ihre gedanken? Wo is dat, dat ze zo weinig respect voor Jezus zijn nulvalje hebben? Han ze de entscheidung gemerkt, Jezus zijn nulvalje te zijn en voelen zich ongeschmerd? Nee, ze horchen bloos nog wat anderem je red brengen. Ze hören wat andere zijn en als een papa jij, reden dat bloos nog. Is zo'n red verhoopt geld?

als in dit brief treedt naar de familie kwam, mogen ze die op en de vrede was zo groot. Alles weer hield, nu durfde ze de Lore als ihre dochter aanzijnen. Tante Trudy jent hem gode en zag de tjenja op, nu moest ze toch deze vrede ook Lore vertalen. Als ze hem gode kwam en haar loop, zat Lore en Wilhelm troostet haar. Lore, hiel niet. En waar ook nog twee door je blijven zijn. Voorst du treedt en dan irgendwann kannst du ans Wader bezeten komen. Nee, de Möller wordt mij nie Wader treedt loten. En deze tijd kwam ook Tante Trudy bij en zegt, Lore, ik heb een gouden oorrecht. Wilst du mijn dochter zijn? Wat? Jo, wenn du jo zegt, van door aankomst Wilhelms zuster zijn en onze dochter. We hebben alle papieren daarvoor en de Möller heeft die vrijgeloten. Echt? Lore stonden de tronen nog maar in de ogen. Zij hopst van vrede en draait Tante Gertrude en zegt Emma Wada. Tante Trudy, ik wil Emma zo een mama hebben en nu heb ik een. Danke, danke. En Wilhelm, ik vreem me dat u nu mijn bruider bent. In deze huis had Lore zo veel leven verspeeld. Weil deze mensen God geuit waren, weil zij deze leef van arm houden, en die konden ze ook wiedergeven. Lore wordt ook een Godeskind, en zij wie ook Emma een leef toljet en geuidet meertje gebleven, en de familie houdt zich bloos gevreed, dat ze zo een geuide dochter konden hebben.

Hallo, mijn vriend. Ik zie vrouw dat du mij dat vraagst, Irma. Van wie beweer jong hebben, dan wou wie niet zo bout hoegen blootrok of een hoortkrankheid te kriegen, waar een jong van sterven kan. Voor kreef en zakkerkrankheid hop dat ook. Van kinder buiten spelen of ons helpen, worden die ook gezonder blijven. Je beter wie ons feilen, je meer energie wou wie hebben te schaffen. En wie worden schaafja en ruja zijn. Wanneer wie ella worden, wordt beweging ons helpen schmiedja te zijn. En onze knokkes worden stortja blijven, zodat die niet zo licht breedje. Wie hebben je reed van wou die beweging zo goed is voor onze körper, ons hart is wat ons omleven helpt. Beweging maakt ons hart stortja. Aber nu wil ik niet reden van ons hart, wat dat bloed durch ons in körper pompt, aber van dat hart wo de Bibel van reden deed. Wat door met je meint is ons binnenste leven. Dat is wo ons geloven aan God ontvangt, en dat maakt een grote onderscheid in ons jeugdige leven. De toestand van ons hart is veel wichtiger als wo wie van buiten loten. Als Israël een koning wil hebben, deed God Samuel nog een familie schatje die 8 zeens hadden. God had een van de jongens uitgewild, die zal de nächste koning zijn. Als Samuel den elsten zag, die groot weer van je was, dan dacht hij, dit moet de zijn, die God uitgewild heeft. Op een weet wat God te aan zegt, recht die nicht nog wel aan laat. Oder da nur wo groot hei je wasser is. De haar recht sich nicht nur sound, wat ein Mensch steht. Ein Mensch sit wo einer von Büte laat, aber de haar checkt nur dort hort. Samuel wir Eva rost, os Gott dann en jung wille deit, en dort wir David, de jüngste in de Familie. De deit ab a stab schob heide. David wort nur je wasse jore en gouda chinig. Aber hij deed ook zo'n wat God zei je schlacht je val. Hij had niet abgepast naar zijn gedanken en zijn hart zo te zeggen en had eierbrach begonnen. Nodem een dag kwam een van God zijn profeten en deed hem vermoenen over wat hij gedaan had. David weer dat dan zei je leid dat hij had je in God rebelleerd. Hij deed boese wat meint hij wank zijn leven aan. Dit is wat hij dan bede deed. Schaf in mij, God, en rein het hoort, en jef mij een nieuw, volstonenden geest. Psalm 51, vers 12. We lezen nog eenmaal in een psalm waar David bede deed, en wel hebben dat God zijn hoort onjazeek je zal. Onjazeek mijn hoort, proef mij uit, en zei eenmaal of ik op den bijzen waag zie, en leid mij op den eivien waag. Dort wir in Psalm 139, Vers 23 bis 24. Hier vroeg David Gott, als hij zijn hoort wird reinen en nie maken. De König David had een grote lief voor God en wil hem nicht beleidje. Hij wist dat de Bibel dat leren deed van wou wie als mensen zijn. Ik lees in Jeremia 17, Vers 9. Wer kan dat verstaan? Dat mensen zo hingerigs en verdorven zijn. David wist ook dat de God van de Bijbel, de eindsja weer, de wist wat in zijn hoort weer. Doorwein wil hij hebben dat God hem nu zeetje zal en hem een rein het hoort geven. We worden nu ons tijd nemen om nu een leid te horen. Dan wil ik nog een geschicht vertellen van de vrouw die dat zo jink als David. God deed er hoort ook wonderbaar reinmaken en veranderen.